0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Zet dat hoor. Zou dat allemaal echt zijn? Als ik nou zo weet, zijn je. Wil je geloven dat ik dan

0: is altijd weer een feest.
1: Fiesta Radio.
2: Marie, doe de deur eens even open.
3: Voor wat?

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.
3: Alles aan de kant.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Vanaf vandaag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden ook maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds gistermiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat lek werd gisteravond gedicht. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods, maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, tot zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: leven.
1: De zomer van je leven. Met...
2: Ochtendinstelling.
1: Beginnen we op deze maandag 3 augustus weer aan de nieuwe zomermaand. En aan de 32e week van 2026. Van harte welkom om 6:07.
2: Frits van Perk.
1: Dat de dagen beginnen te korten merk je ook hieraan. Voor het eerst sedert weken moeten we ook de zonsopgang al aankondigen in dit eerste uur. Namelijk om 6:12. En we zwaaien de zon uit tegen 21:25.

0: Ursula. Het opentrekken van de Demermeanders tussen Werchter en Betekom draait op volle toeren. Het spreekwoord van de dag. Al 6 van de 9 meanders zijn weer aangesloten aan de oorspronkelijke loop. De ingreep moet leiden tot meer waterveiligheid en een klimaatrobuust landschap.
1: Interessant om te weten!
0: Woensdag om 9 uur 's morgens vertrekt aan de Aardebergen-Aarschot een gratis troostwandeling. En zaterdag van 14 tot 17 uur ben je tijdens Schaluins Maakt in Aarschot in de mobiele bib welkom voor een signeersessie voor stripverhalen. Om 15 en om 17 uur leidt curator Arno van Heulen je gratis rond in de expo. Hey.

0: Rue des Bouchers is een evergreen van Johan Verminne uit 1979.
1: Muziekhistorie.
0: Johan heeft maandenlang strijd geleverd tegen slokdarm en maagkanker. Die leidde er zelfs toe dat hij zijn afscheidstournee moest schrappen. Intussen is hij in zover hersteld dat hij die draad tegen het einde van het jaar weer opneemt. Hopelijk komt hij ook nog eens naar Den Egger en of naar Den Amer.
2: Reissouvenir.
0: Op 3 augustus 1938 wordt het in Leopoldsburg 35,5 graden. En in 1986 loopt het kwik in Ransberg op tot 36,5.

0: Maak me wakker. Dat is exact de bedoeling van ons programma tussen 6 en 8 op Fiesta. We zijn nu al enkele minuutjes geleden 6:30 gepasseerd.
1: Frits van Perk.
0: Irma komt opgetogen thuis van de markt. En ze zegt tegen haar man: kan je dat geloven, zeg? Ik liep iemand tegen het lijf die ik al minstens 15 jaar niet meer heb gezien. Oh, antwoordt haar man. Gisteren kwam ik in het station wel 100 man tegen die ik nog nooit heb gezien.

0: Jij was het mooiste meisje. Inwoners van Groot-Dist laten veeleer hun oog vallen op merkwaardige bomen, om dan daaruit de boom van het jaar te kiezen. Geselecteerd daartoe zijn de zomerlinde in Deurne, de schietwillig in Diest, de zomereik in Molenstede en de linde van Schaffen. Ook de Californische ceder van Kaggevinne en die van Webbekom zijn kanshebber.
1: Interessant om te weten!
0: Momenteel zijn abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website van KVT. Wie dat voor 31 augustus doet, maakt kans op 1 van de 10 gratis abonnementen. En zaterdag wordt er gevoetbald om 20:45. Dan speelt Sint-Truiden op Staaien tegen Lommel.
2: Zij dronk Ranja met een riem.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Anton aus Tirol. Welk nieuws ons wereldwijd heeft bereikt, dat hoor je over enkele minuten van Belga. Met Jan Patat gaan we naar Tijd zijn. En daarna melden we ons terug voor Ochtendemstering deel 2.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franken.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
3: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tsjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. Vanaf maandag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat wel. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden daar maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods. Maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er dan ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: zomerdromen. Daarin kan de onderwijswereld zich nog enkele weken verliezen. Maar het bouwverlof is voorbij. Mogelijk geniet jij nog wel op deze maandag de 3 augustus... van een recup van 21 juli. Van harte welkom voor ons tweede uur om 6:06.
1: Frits van Perk.
0: We zijn ook begonnen aan de 32e week van 2026. De zon gaat al maar vroeger onder. Vanavond om 9:55. Trouwens, deze maand boeten we alweer 1 uur en 57 minuten in aan zonneschijn. In de jaren

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Je hebt de zomer in je ogen. In juli is de zomer voor velen naadloos verweven met de Tour de France. Maar eergisteren ging de Tour de France Femme van start, met onder meer onze Lotte Kopecky. We duimen voor haar, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat.
1: Interessant om te weten.
0: Zaterdag om 14 uur kan je aan het Aleidisch Theater in Aarschot gratis terecht voor Schaluins Maakt met de France Connection One Man Band. En dat gaat gepaard met straatanimatie en terrasjes.

Bella Vita, gestimuleerd door de zomer. En dat is augustus toch. De naam is afgeleid van de Romeinse keizer. En we spreken ook van de oogstmaand. De vakantieperiode is alvast nefast voor de reserve aan bloed. En vandaar de oproep van het Rode Kruis om te doneren. Voornamelijk aan O-negatief en B-negatief is er behoefte. In de nacht van 3 op 4 augustus 2008 veroorzaken felle regenbuien op tal van plaatsen wateroverlast.

0: laatste, die was van mij, hè?
1: Ik ga zwemmen is een nummer van Mart Hoogkamer uit 2021.
2: Muziekhistorie.
1: Het was trouwens de eerste plaat waarmee hij in Nederland de hitlijsten haalde.
3: Frits van Perk!
1: Wie niet zo gebrand is op een zwempartij, kan eventueel dit meepikken. Tot en met 8 september staat het mobiele skatepark in Nieuwrode.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten, ook voor het reinigen.

0: van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook, Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

0: Eurorace. Fietsers houden hier best rekening mee. Op de fietssnelweg F3, in de buurt van het station van Kortenberg, moeten ze opnieuw een omleiding volgen, als gevolg van de bouw van een tractatiestation. Verwacht wordt dat die maatregel van kracht blijft tot midden september.
1: Interessant om te weten.
0: Voetbal, een oefenwedstrijd is gepland woensdag om 20 uur tussen Paal Tervant en Keiberg.

0: weet niet hoe. We zullen ons maar houden aan de dagelijkse terminologie. Om afscheid te nemen.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: Op volle toeren draaien. Je bent bezig aan de maximumcapaciteit. Volledig inzet tonen ook Chris en Belga voor het nieuws. En ook Michel steekt vast en zeker geen tandje minder. We gaan eruit met Jaco de Ricardo. Om morgen vroeg weer terug bij jou te zijn. Met onze volgende ochtendeemstring.
3: Ik weet

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De organisatie van de Renewy Tour heeft het volledige parcours van de openingsetappe in Diest bekendgemaakt. De koers staat op woensdag 19 augustus op de kalender. Om 1 uur 's middags vertrekken de renners op de Grote Markt. Ze rijden nadien in 2 grote lussen naar de Kerkstraat en de Heuvelstraat in Bekkenvoort, zoals dat eerder dit jaar het geval was in de Baloise Belgium Tour. Ook het Grasbos in Molenstede zit in de lus. In de finale zijn er nog 3 lokale rondjes waarin het Grasbos telkens de scherpe rechter is. De etappe is net geen 190 kilometer. De aankomst is rond iets over 5 aan het militair domein in Schaffen gepland. Na 10 wil Glabbeek meer aandacht voor de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog in de gemeente. De verschillende herdenkingsborden langs de Lindeboomwandeling hebben voortaan QR-codes. Wie de bijna 10 kilometer lange wandeling volgt, kan zo op 5 haltes meer te weten komen over Bunsbeekse oorlogsverhalen. Tijdens de gevechten op 18 augustus 1914 sneuvelden 30 Belgische soldaten en kwamen ook 17 burgers om het leven.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
5: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
4: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Francken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
6: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat denk ik is heel positief.
4: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad en Sudan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
7: Die mensen komen wel degelijk eventueel een aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukszoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
4: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

een goede maandagmorgen hier bij Fiesta Radio. Ben ik nu de enige die de indruk heeft dat het vrij snel gaat, want we zijn ondertussen reeds aan augustus begonnen. Dankjewel, Frits.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: genieten van het leven, zou ik zeggen. Want er zijn zoveel mooie dingen. Berita en Yves hoorde je ook deze maandagochtend. We zijn 3 augustus. Goedemorgen, welkom bij Fiesta Radio. Met nu de eerste grote liefde van Geneve.
1: Jaren.

Ik heb de hele nacht alleen maar aan jou gedacht, Sammy Beker. Vlaams jeugdauteur en scenarist Johan van de Velde is jarig vandaag. Hij wordt 53 jaar.

We waren even verzeild geraakt in Dromenland dankzij Mieke. Morgen dinsdag 4 augustus brengt om 20 uur Moshin Abbas een ROB-vertelling in het stadspark van Aarschot. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het gasthuis. De inkom is gratis, maar een stoeltje, een drankje en of een dekentje, daar moet je zelf voor zorgen.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

Tina Rosita uit 1985 aan de kaai van het Schipperskwartier, voorafgegaan door Ingeborg Door de Wind. We komen in de buurt van 9 uur, dan is er het nieuws. Maar eerst hebben we nog op de valreep misschien Sammy Moore en nu eerst eigenlijk Danny Christian.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Iets meer dan 5% van de werknemers in de provincie Vlaams-Brabant heeft ook nog eens een flexijob. Dat is een job waarbij je onbelast iets kan bijverdienen. Dat zijn er 11% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Flexijobben wordt al maar populairder. Het is al het 5e jaar op rij dat er meer flexijobbers zijn in Vlaams-Brabant, blijkt uit cijfers van Acerta. Opvallend, vooral bij oudere mensen is een flexijob populair. De helft van de werknemers ouder dan 65 heeft een flexijob. Dat is logisch, zegt Acerta, omdat je vanaf je wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar onbeperkt mag bijverdienen zonder belasting. De provincie Vlaams-Brabant maakt 1,3 miljoen euro vrij voor 9 innovatieve projecten binnen het programma Slimme Regio. Hiermee worden op pilootlocaties concrete oplossingen getest voor waterbeheer, energieverbruik, mobiliteit en sociale ondersteuning. Daarmee wil de provincie Vlaams-Brabant uitdagingen zoals klimaatverandering, verkeersveiligheid en efficiëntere dienstverlening gericht aanpakken. We investeren in oplossingen die schaalbaar zijn en andere gemeenten inspireren, aldus Ann Scheveneels, provinciaal gedeputeerde voor slimme regioprojecten.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
5: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
4: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
6: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
4: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franken.
7: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
4: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. Het noordoosten van Egypte is vannacht getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,3, dat meldt het Amerikaanse Geologische Instituut. De schokken werden gevoeld tot in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of er veel schade is. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan. Het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

van Christie, ik mis hem zo. Overmorgen woensdag 5 augustus vertrekt er om 9 uur aan de Arenberg in Aarschot een gratis troostwandeling.

radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio. Dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Vader Abrahams albumbekende Smurvelied. Voor de beker van Vlaanderen wordt er nu woensdagavond om 20 uur gevoetbald. De wedstrijd Rotselaar tegen Averbode testelt Okselaar. En Tess Sport Tessenderlo moet het opnemen tegen Achelaar.

week zei ik nog dat Yves Segers in Spanje woont, maar vooral hier kan pers wanneer hij moet optreden. Maar wegens een te drukke agenda steeds, ja, verkocht hij zijn optredje in Spanje. Hij komt terug naar Vlaanderen. Hallo, hallo. En dit is Edwin van den Broek.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Yeah!

Eind jaren 70 was dit een hit voor de Zuid-Afrikaanse Tembi. Take me back to the old Transvaal. Ik wens je nog een hele fijne maandag en graag tot morgen hier bij Fiesta. Dit is nog Heintje.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
3: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen om te heropenen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
5: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
3: En in Cuba zit het hele eiland zonder stroom. Dat maakt het staatsenergiebedrijf bekend op sociale media. Zo'n 10 miljoen inwoners zitten daardoor zonder elektriciteit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energieinfrastructuur is er verouderd en door de olieblokkade van de VS verslechtert de situatie daar. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op Amerikaanse stokpaal.com.

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De

0: Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.
1: Het is altijd weer een feest.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Onze groenten worden kleiner en droger door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties legt uit.
4: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
3: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. Minister van Financiën Jan Jambon wil dat we meer op de beurs gaan beleggen. Hij komt daarvoor met een nieuw groeiplan. Volgens Jambon zijn die investeringen goed voor bedrijven en leveren ze ook hoger rendement op. Het moet ook de groei van onze economie stimuleren. In totaal staat er bijna 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Ma

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

je altijd bij ons. En dan denk ik...

0: Hij houdt van muren.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 12 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Wereldnieuws.
4: Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.
5: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
4: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt het labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
6: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
4: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten en dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
2: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio,
1: de vrolijke radio.

0: Dat was Koos Albert en zijn het je ogen? Ja, ogen die kunnen spreken. Maar wij hebben ook je oren nodig om mee te luisteren naar de vrolijke muziek hier bij Fiesta Radio.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Voilà, we zitten klaar voor de middag. Mijn stem laat nog een beetje de gevolgen horen van het afgelopen weekend. Maar dat komt zometeen allemaal wel in orde. Hele goede middag.

Voilà, dat was Samantha, ik hou van jou. En daarvoor een singeltje van een paar jaar geleden. Dat was Fadim met Wat doe jij me aan. En nu, van veel langer geleden, deze meneer. Duidelijk herkenbare stem van Dimitri van Toren. We zullen hem nooit vergeten. Vandaag dit liedje van hem. Jij bent de mooiste. Oh.

was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

0: is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: meer.
1: Een ode aan de ander, zo zouden we de twee afgelopen plaatjes kunnen omschrijven. Je hoorde Christophe met mijn nummer 1. En daarvoor Dimitri van Toren. Jij bent de mooiste.
2: Jan de Groot. De middag.
1: En nu Lilian Saint-Pierre, die mag nu beginnen. We got

0: Je luistert naar de middag bij Fiesta Radio. Welkom als je nu afstemt op 103.9. We zijn er elke werkdag tussen 12 en 2. Met andere woorden, 5 dagen op 7. Dat was roestvrij.
1: Jan de Groot.

Ja, het is al warm buiten op deze maandag en het gaat straks nog warmer worden. Plaatselijk temperaturen voorspeld tot 37 graden. Ja, André van Duin, je hebt gelijk, want het is zomer. En daarvoor draaiden we Gino Verano met Ik blijf bij jou. En nu Corrie en de Rekels.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

voor Sum 3, dat was Herman van Veen. De hele week staat plein op wielen aan de sportzaal Teekbroek in Testelt, tot en met aanstaande vrijdag. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen daar onder begeleiding gratis sporten en spelen. Elke dag vanaf 9 uur 's morgens.

Ja, de man in kwestie zal, neem ik aan, de boodschap wel begrepen hebben, zeker, hè? Dat was Honey. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. En daarvoor draaiden we John West met Ga met me mee. We gaan ondertussen met z'n allen richting 1 uur. Een update van het nieuws komt eraan zometeen. Tot zolang nog deze plaat van Sasha en Davy. Dans, dans!

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
4: Rond een uur of 10 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
3: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Molenbeek zijn twee gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Door die aankondiging van Amerikaans president Trump zijn de olieprijzen opnieuw gedaald. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met meer dan 5% tot zo'n $83. De afgelopen weken waren de olieprijzen opnieuw flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. En Union kent zijn tegenstanders in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Union neemt het daarin mogelijk op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.
2: De

0: Goedemiddag allemaal, welkom terug hier bij Fiesta Radio. Het tweede uur zijn we begonnen van deze middag. Ja, ja, duw een beetje, er kan nog een uurtje bij. Dat was Jimmy Frey.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En nu Robert Pater, single van 3 jaar geleden, Alleen vannacht.

0: Ronny Tober en de Nederlandstalige versie van dat Duitsstalige liedje Merci, Chérie. Het komend weekend, daar kijken we al een beetje naar. En dan organiseert de koninklijke fanfare De Mottegalm in Den Akker in Rillaar haar dorpsfeesten. Het begint zaterdag om 16:30 en zondag vanaf 11:30. Dan ben je er welkom in het restaurant. En zaterdag vanaf 20:30 zingt en swingt Rillaar. Tussendoor zijn er uiteraard optredens van diverse fanfares en harmonies.
1: Je

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

Het is een liedje dat gemaakt is voor vandaag eigenlijk, hè? Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, maar ze schijnt veel te fel vandaag. Hoge temperaturen, 36, 37 graden. Blijf maar lekker binnen en luister mee naar Fiesta Radio. Je hoorde Jan Smit, Als de nacht verdwijnt. En dit is Peter Wiedermeyer.

Ja, allemaal op een rij, lekker lang dansen. We dansen de nacht voorbij, dat was Jo Valli. En daarvoor, uit 1975, ik weet het, 51 jaar geleden... weet je nog, die tijd van vroeger, dat was Peter Wiedemeijer. En nu Nico Haak met een middel tegen moe zijn.

Ik ben met jou niet getrouwd. Dat was Tony Bas en daarvoor Lisa Delbo met Eindeloos. Aanstaande zondag dan vertrekt om 14:00 aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. Die laat je kennismaken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
6: Het is altijd

Gelukkig is er een airco aanwezig vandaag. Zeker nodig, hè, met deze temperaturen. Amai. De kilometervreters, dat was Henk Wijngaard. En daarvoor Jasmin in de regen gedanst. En nu terug naar 1984 met deze van Joe Harris. Santa Maria.

Mout & McNeil, nummer uit 1974. Ik zie een ster en zachtjes komt die dichterbij. Wat ook dichterbij komt, dat is het tijd zijn van 2 uur. Maar nog niet helemaal. We hebben nog tijd voor een plaatje of 2.

Het waren Vanessa en Dirk. En die Vanessa, dat is inderdaad Vanessa Schinitor, samen met haar partner Dirk Bouters. En die maakte dit plaatje een goede 10 jaar geleden. Warm en koud. Vandaag vooral dat eerste. Het wordt 6, 37 graden vanmiddag. Hou je cool, zou ik zeggen. Blijf luisteren naar Fiesta Radio. En ik ga je nog bedanken dat je erbij was voor deze eerste middag van deze week. Morgen zijn we er terug om 12 uur. En we sluiten af met Nicole. Ik hou toch van jou. Oh.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De organisatie van de Renewy Tour heeft het volledige parcours van de openingsetappe in Diest bekendgemaakt. De koers staat op woensdag 19 augustus op de kalender. Om 1 uur 's middags vertrekken de renners op de Grote Markt. Ze rijden nadien in 2 grote lussen naar de Kerkstraat en de Heuvelstraat in Bekkenvoort, zoals dat eerder dit jaar het geval was in de Baloise Belgium Tour. Ook het Grasbos in Molenstede zit in de lus. In de finale zijn er nog 3 lokale rondjes waarin het Grasbos telkens de scherprechter is. De etappe is net geen 190 kilometer. De aankomst is rond iets over 5 aan het militair domein in Schaffen gepland. Na 10 wil Glabbeek meer aandacht voor de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog in de gemeente. De verschillende herdenkingsborden langs de Lindeboomwandeling hebben voortaan QR-codes. Wie de bijna 10 kilometer lange wandeling volgt, kan zo op 5 haltes meer te weten komen over Bunsbeekse oorlogsverhalen. Tijdens de gevechten op 18 augustus 1914 sneuvelden 30 Belgische soldaten en kwamen ook 17 burgers om het leven.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
5: Rond 1:10 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
4: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecue grief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

من irandum. Waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

0: ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was mijn heim.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 3:00.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Regionaal.
4: Iets meer dan 5% van de werknemers in de provincie Vlaams-Brabant heeft ook nog eens een flexijob. Dat is een job waarbij je onbelast iets kan bijverdienen. Dat zijn er 11% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Flexijobben wordt al maar populairder. Het is al het 5e jaar op rij dat er meer flexijobbers zijn in Vlaams-Brabant, blijkt uit cijfers van Acerta. Opvallend, vooral bij oudere mensen is een flexijob populair. De helft van de werknemers ouder dan 65 heeft een flexijob. Dat is logisch, zegt Acerta, omdat je vanaf je wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar onbeperkt mag bijverdienen zonder belasting. De provincie Vlaams-Brabant maakt 1,3 miljoen euro vrij voor 9 innovatieve projecten binnen het programma Slimme Regio. Hiermee worden op pilootlocaties concrete oplossingen getest voor waterbeheer, energieverbruik, mobiliteit en sociale ondersteuning. Daarmee wil de provincie Vlaams-Brabant uitdagingen zoals klimaatverandering, verkeersveiligheid en efficiëntere dienstverlening gericht aanpakken. We investeren in oplossingen die schaalbaar zijn en andere gemeenten inspireren, aldus Anne Scheveneels, provinciaal gedeputeerde voor slimme regioprojecten.
1: Fiesta Wereldnieuws.
5: Vlaamse Waterweg neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de droogte. Het waterpeil van de rivieren in Europa staat heel laag. Daardoor werd eerder beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Voorlopig blijft het daarbij, zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
6: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterlopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
5: In Duitsland en Nederland staat het waterpeil in de Rijn historisch laag. Schepen moeten minder zwaar geladen zijn. Ex-Miss België Emilie van Steenkisten is samen met haar vriend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval. Het gebeurde afgelopen weekend. Dat meldt ze zelf op Instagram. Van Steenkisten liep een gebroken neus en een hersenschudding op. Haar vriend een gebroken voet. Ze moeten beide geopereerd worden, maar revalideren wel thuis. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodo Glimt. Enkel AA Gent is nog niet zeker van het Europees avontuur. Als het kan winnen van het Zweedse Göteborg, treft het in de laatste Conference League voorronde het Schotse Hibernian of Skendisha uit Noord-Macedonië. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maxima tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm. Later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod. En ook op de waterwegen verandert er niets, ook al staan de pijlen erg laag. Eerder werd wel beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Lilian Stinisse van de Vlaamse Waterweg.
4: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterlopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
3: In Duitsland en Nederland moeten schepen hun lading beperken, omdat het waterpeil van de Rijn historisch laag staat. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. En een zware bosbrand in Nederlands Limburg, dat schrijven Nederlandse media. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet om het vuur te bestrijden. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee frisser bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: In mijn hart schijnt weer de zon, concludeerde Vince Colette. Maar ook daarbuiten, hè, want we zullen het geweten hebben met temperaturen boven 35 graden. Er worden ook onweersbuien voorspeld. Of het zover komt, dat is altijd koffiedik kijken, want zoals zo vaak zijn die buien erg lokaal. Intussen welkom bij Fiesta, de vrolijke radio. Het is 4 uur geweest. Intussen maandag 3 augustus 2026... Een nieuwe week is begonnen en wij zijn weer klaar om jullie 2 uur te entertainen in de avondspits.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere Marses Friedrichs.
2: Ik ben van onderaf begonnen.

Een van de bekendste liedjes van Erik van Nijgen, terug naar 1981 met Telkens weer en toen ik eindelijk alles had, zong Marses Friedrichs. Morgenavond om 8:00 brengt Moshin Abbas een ROB-vertelling in het stadspark van Aarschot. Bij slecht weer vindt dat plaats in het gasthuis. Inkom gratis, je moet wel een stoeltje, drankje en of dekentje zelf meebrengen. Moshin Abbas, morgenavond in Aarschot. En dit is Paul Severs. Hey.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

De wasmachines die zullen ook wel draaien her en der natuurlijk. Hè, na vuile voetbaltruitjes bijvoorbeeld. Het wasmachine van Trafassi en Hey Suzy, de bui is over, zong Paul Severs. Dit weekend van 8 tot 10 augustus is het kermis in het centrum van Herk de Stad. Zaterdag zijn de attracties open om 4 uur en op zondag en maandag vanaf 2 uur. En dit is John Terraan.

Een hele rit, hè? Die Route 66, want het is een lange autoweg. Dat was de keizer Wiltura, liedje van 10 jaar geleden. En de Wil was jarig gisteren, hè? Hij is er 86 geworden. En daarvoor een Nooit of Nooit van John Terra. Er is voetbal voor de beker van Vlaanderen. Overmorgen woensdag om 8:00. Rotselaar tegen Averbode testelt Okselaar. Betekom ontvangt Linden. En Tessport de Senderlo neemt het op tegen Achel. En nu een tof zomers instrumentaaltje. Dit is Conquistador. MUZIEK

Kom, laat je maar eens gaan, zong Danny Fabri. En vandaag is dat toegelaten voor de Danny, want hij is jarig. Hij wordt 78 vandaag. Danny, dikke proficiat. En daarvoor Frans Bauer. En waarom heb je mij verlaten, vroeg hij zich af. Hier bij Fiesta 103.9.

Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling

0: je horen op Fiesta Radio. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Yeah! Je zingt ze

In 2008 was dit duo ook bij ons behoorlijk populair. Nick en Simon met Rosanne en de liefde voor de muziek, die kwam van Jan Koevoet hier bij Fiesta. We trekken even naar de andere kant van het Vlaamse land met Herbert Verhagen uit West-Vlaanderen. En hij is even alleen.

Ze hebben duidelijk nog lang gefeest. S'nachts na tweeën de havenzangers en daarvoor aus Deutschland Marianne Rosenberg met Lieder der Nacht. Opvolgertje van Ich bin wie du. En zo gaan we richting het nieuws van 5 dat er zo aankomt. De redactie heeft weer een update klaar. Maar eerst nog iemand feliciteren die gisteren jarig was. 66 is hij geworden. Deze Bart Kael met Mooi weer vandaag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenhouw.
4: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
3: Code geel geldt nog tot vannacht. En het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
5: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
3: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
6: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
3: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het maar moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Een einde seizoen voor wielrenner Toon Aert. Hij heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf opgelopen. Het gebeurde tijdens een zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: Hij scoorde een paar hitjes in de 80's, werd wel eens de Vlaamse Benny Nijman genoemd toen. Pascal Laurent met Ik wil leven met jou. En zo openden we deel 2 van de avondspits op deze warme maandag 3 augustus. En we zijn nog een uurtje samen.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere de mazzeldag van Picobello.

Een van de grootste hits van Lux Steno, wekenlang nummer 1 in 10 om te zien in 1992. Hij speelde accordeon en de mazzeldag die kregen we van Pico Bello. Nu vrijdag 7 augustus tussen 20:30 en 23:00 zingt en danst Aarschot op het Kerkplein. Je kan de stembanden al opwarmen vanaf 18:00 en de deelname is gewoon gratis. En deze madame wil altijd meer, elke dag...

0: Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel. Wij

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Hij koestert wel de nodige gevoelens, denk ik. Ik heb zoveel voor je over, zong Rob van Daal. En elke dag een beetje meer, wilde Marfa. Nu zondag 9 augustus om 14 uur verkent een wandeling van Aanhuizen Hageland in Tielt-Winge de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan. De Vlooibergtrap is de blikvanger en de deelname aan de wandeling is gratis. En nu naar de Lenko's, 1979, over Esmeralda, het kind van het ruwe Mexico.

Ze hoeft eigenlijk niet naar Ibiza voor het warme weer, hè, want dat hebben we hier vandaag de dag ook. Ibiza kwam van Samantha en Esmeralda werd bezongen door de Lenko's. Er wordt geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Nu donderdag de 6e om 7:45 speelt VC Bekkevoort tegen Ramsel. En de volgende man die was gisteren ook jarig, werd er 82. Deze Erik Marijsen.

Als jij maar bij me bent en dan is hij ongetwijfeld tevreden. Dat was Jannes en mijn liefde voor jou is diep, zo diep, kwam van Get Ready. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en via fiestaradio.be. En dit is Christophe.

0: Van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak. 013 55 50 46.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

net iets vaak. Nummer 1 in de zomer van 1989. René Vroeger en het goede doel. En alles kan een mens gelukkig maken. En of Christophe tegenwoordig miljonair is, dat laten we in het midden. Hij zong dat wel in 2009, hier bij Fiesta. Af en toe tijd voor instrumentaaltjes. En dit was het kenwijsje van de gelijknamige zeezender Atlantis. Hier zijn The Shadows.

Een van mijn persoonlijke Nederlandstalige favorieten. Dan zal ik dansen van Ingriani. En daarvoor hadden we Vivi met een nummer van de Poptops, Mammy Blue. Vivi die gisteren 76 werd. En nu gaan we richting 6 en meer klassiekers non-stop na het nieuws. Morgen zijn we bij jullie terug om 4 uur. Ik heb Cindy nog voor jullie en ik ben zo verliefd. Graag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Zolang de gewrichten het toelaten, blijven we gaan, zegt een groepje vrienden. Want ze gaan elk jaar te voet van Te Senderlo naar Scherpenheuvel. Wat een kwart eeuw geleden begon als een zotte ingeving in het jeugdhuis, is uitgegroeid tot een vaste traditie. Want we draaiden altijd het liedje van de Marlets, we gaan te voet naar Scherpenheuvel. Tot iemand in de groep zei, tja, dat zouden we dan toch eens echt moeten doen. Dat hebben ze gedaan en ze hebben het opnieuw voor de 25ste keer geflikt. 7 vrienden stapten van het Limburgse Te Senderlo naar Scherpenheuvel. Een tocht van 17 kilometer, vol humor. Ze zien ook verdwijnende dorpscafés, maar ze zien ook ijzersterke kameraadschap. We hebben alleen afgeweken van de route als we echt dorst hadden, klinkt het al lachend. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet controleren, maar we geloven het best. En dan naar Limburg. De helft van de aangevraagde trajectcontroles door de gemeentebesturen voor gewestwegen in Limburg wordt afgewezen. Het agentschap Wegen en Verkeer kijkt naar de ernst van de ongevallen en of er structureel te hard gereden wordt. Vaak krijgen de gemeentebesturen dan een niet, terwijl ze de situatie goed kennen en juist dodelijke verkeersslachtoffers op vraag van de buurtbewoners willen voorkomen. Burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, weerlegt de kritiek dat het om een verdienmodel zou gaan. Want kort na de installatie loopt het aantal boetes al snel terug, met 35% tot 50%. Zo klinkt het.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Dat bevestigt burgemeester Wim Janssens.
5: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren 2 interventies tegelijkertijd. En de tweede interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel in het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
4: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenhouw.
6: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
4: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
7: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
4: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
8: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
4: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. En einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts. Hij kwam ten val tijdens de slotrit van de Ronde van Denemarken. Nu blijkt dat hij daarbij een dubbele breuk in zijn knieschijf en een handbreuk opliep. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: vrouwelijke radio.

0: Tussen. Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De toekomst van de Tienste suikerfabriek komt niet in gevaar, ook al heeft de fabriek nog nooit zoveel verlies geleden als vorig jaar. Een nettoverlies van 43 miljoen euro in 2025, dat staat in de tijd en wordt ook bevestigd door de directie van de Tienste suikerfabriek. Er is in Europa op dit moment een overaanbod aan suiker, waardoor de prijs die ervoor wordt betaald sterk is gedaald. Maar we hebben reserves, aldus de Tienste suikerfabriek, en de prijs zal niet zo laag blijven. In Schaffen wordt de historische windmolen gerenoveerd. De houten molen, ook bekend als de verloren kostmolen of de molen van Torp, staat al sinds 1903 op zijn huidige locatie en is beschermd als monument. De molen werkt al 70 jaar niet meer, maar daar wil de stad Diest verandering in. In een eerste fase, vanaf nu, worden alleen maar werken uitgevoerd op het terrein van de windmolen zelf. De meest opvallende fase van het restauratieproces is in de week van 17 augustus. Dan verwijderen arbeiders de molenas met een hijskraan. Werken die alleen kunnen plaatsvinden bij droog en weinig windweer. Een exacte datum moet nog bepaald worden, maar omwonenden worden vooraf tijdig op de hoogte gebracht. Het uiteindelijke doel is om de windmolen te restaureren, zodat die ooit opnieuw kan draaien.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Cox van de brandweer.
5: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. Ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
4: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. Op het strand in De Pannen is een oudere vrouw overleden. Dat bevestigt de burgemeester. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Burgemeester Wim Janssens.
6: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren twee interventies tegelijkertijd. En de tweede interventie is een man die in problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel in het water gehaald door de redders. Die staat het goed.
4: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
7: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
4: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. En wielrennen. Lotte Kopecky is tweede geëindigd in de derde etappe van de Tour de France Femme. Ze geraakte net niet bij de Noorse Sigrid Hauseth. Die won na een solo van maar liefst 88 kilometer en pakte de gele trui. De Nederlandse Marianne Vos werd derde. En Genk-speler Koska Retsas heeft zijn transfer naar Dortmund beet. De Duitse topclub betaalt zo'n 35 miljoen euro voor Retsas. Hij is voor Genk de grootste transfer in de geschiedenis van de club. Retsas is 18 en speelde 92 wedstrijden voor de eerste ploeg. Hij was bij Genk goed voor 6 goals en 23 assists. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond de 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden.

flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.

0: wegen voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Daar staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Koks van de brandweer.
4: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. Ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
3: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitse Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerp moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting 3 maanden geleden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen erna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het blussen van de bosbrand in Nederlands-Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in lichterlaaien. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journalist Greet Hendricks ter plaatse.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: Het leger zette onder meer 3 blushelikopters in. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitser Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerpen moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting zo'n 3 maanden geleden. We krijgen een zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het slachtoffer dat vanmiddag verdronk in de pannen is een vrouw van 79. Ze raakte in de problemen in het water en werd nog door de redders gereanimeerd, maar tevergeefs. Journaliste Sien de Bruyne.
4: Het kan zijn dat ze misschien onwel is geworden en daardoor in de problemen is gekomen. Wat we wel weten is dat ze alleen op het strand was en dat ze alleen gaan zwemmen was. Wat wel dus duidelijk is, is dat ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was en daardoor hebben de redders echt wel heel snel, heel adequaat kunnen reageren, haar uit het water gehaald. Maar ja, het was dus te laat, alle hulp kwam te laat voor die vrouw.
3: Het was niet het enige incident. Even verderop werd een man gered uit het water. In Kookseide werd een jongen van 10 uit het water gehaald. En in Oostende werden 2 drenkelingen gered. Het blussen van de bosbrand in Nederlands Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in lichterlaaien. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journaliste Greet Hendricks.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog. En er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
6: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier op proefdieren. Hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Groeien, doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. En in pretpark Bobbejaanland zijn 2 meisjes gewond geraakt in het filiaal van broodjeszaak Panos. Dat schrijft HLN. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in de koeltoog. Dat viel daardoor kapot. Ze liep lichte verwondingen op. Het tweede meisje kreeg een stuk glas in haar hand en werd mee overgebracht naar het ziekenhuis. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen erna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst, nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
4: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd hier op proefdieren. Hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Die doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. En Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. We krijgen een erg zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio. La, la.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Frankrijk, net over de grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. Een team dokters van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder kunnen behandelen. Het gaat om een jongetje van wie de darmen buiten zijn lichaam groeiden. Die werden terug in zijn buik geplaatst nog voor de geboorte. Chirurg Jan de Prest.
4: Er is 4 jaar onderzoek aan vooraf gegaan. De gehele procedure is uitgedokterd en uitgeprobeerd. Hier op proefdieren hebben we kunnen aantonen dat die niet alleen mogelijk is, maar ook veilig is en ook zinvol is. Intussen is het kind al aan het opgroeien. Het doet het uitermate goed, kan normaal eten.
3: Het was nog maar de 3e baby ter wereld die een gelijkaardige operatie onderging. Israël zal zich pas na de ontwapening van Hamas terugtrekken uit Gaza. Dat heeft de Vredesraad van Amerikaans president Donald Trump benadrukt. Het gaat dan ook om de wapens van alle groeperingen, dus naast Hamas ook andere terreurorganisaties. Hamas zelf zegt dan weer dat het pas zijn wapens wil inleveren als Israël zich terugtrekt. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Vannacht erg zacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen kans op onweerachtige buien. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.